Zij toch altijd van meneer Dirks. Meneer Dirks. Meneer dat je meneer, meneer Dirks. Lekker mee wakker. Hoe net dat? Hoe net dat? Hoe net dat? Toen horen we toch hier. Hoe net dat? Meneer Dirks. Dan Bloemond. Na Bloemond paradera. Een doosje de domingo. En je lag gozer zo'n pieza die kan je orgel. Ja, ook niet bij Hollanda troven. Ik zeg het bij Fino, bij Hans, bij Albert. En ik kom met de kalor, dat is in het patio. Is dat douche, no? En ik zie ook een nota bebiendo agua. Ik zie ook een algo de een kelkie.